De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Een hitje uit 1976 van de classics Wings of an Eagle. Goedemorgen! Zo, je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. En ik heb weer hele leuke platen voor je uitgezocht. En dan kom je ook wat van die platen tegen, daar ben jij gedenkt. Dat is een tijd geleden dat ik die gedraaid heb. Nou, die komen vandaag ook weer aan bod. Dus we hebben genoeg te doen. Tijd voor muziek.
1: Goedemorgen.

En uit welk jaar kwam dit plaatje? Weet je dat nog? The Cats met One Way Wind. Nou, dat was 1971. Oh, dat is alweer een tijd terug.

0: heb je net je computer aangezet, of de internetradio, of het appje op de telefoon ingedrukt. Dat kan altijd. Hè. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.
1: En u doet zich deze dag

Nou, nog een keertje dan. En dat was dan een golden oldie van Helen Shapiro. Faya con Dios. Dat is allemaal op deze ochtend. Wat wil je nog meer? Ik zou zeggen, schenk er een lekker bakje koffie in. Even lekker goed wakker worden. En dan komt het helemaal goed. Niet dan.

0: 2.
1: En je hoort het, we draaien van alles wat, van goud van oud tot modern. Kan allemaal hier. Suzanne en Freek, ken je dat gevoel?

Nou, een van mijn favorieten wat Golden Oldies betreft. Cher. En ik heb er een gevonden van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.

En heb je net ingeschakeld? Kom er gezellig bij, zou ik zeggen. Je luistert naar het programma. En goedemorgen met Peter. En ik heb nog even te gaan. Ik heb nog leuke muziek voor je, dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen.

Manhattan Transfer. En die had een hitje in het jaar 1977 met deze plaat in ieder geval. Slow Motion.

Ja, beste luisteraars, dan kijk ik even naar de klok. Dan zie ik dat ik nog net één plaat kan draaien. Eerste uur is alweer voorbij, maar ik kom zo weer bij je terug.

0: Free Music Radio.nl.
1: Hallo, daar zijn we weer!
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

Terug in de tijd met Engelbert Humperdinck. Ja, beste luisteraars. Tweede uur is alweer ingegaan. En je luistert naar het programma Een Goedemorgen.

Een hitje uit 1977. Cat Stevens was dat trouwens. Ja. Roxy Dekker, die neemt het over. En wat zingt ze eigenlijk ook weer? Onze

Een lekker discoetje uit 1979. En deze plaat werd in die tijd ook helemaal grijs gedraaid. George Benson, Lady Love, for me, one more time. Goedemorgen.

blijft een hele leuke plaats. Antoon, een beetje van mij. Ken je deze toevallig ook nog? Joey Dicer. In 1975 scoorde ze hier een hele grote hit mee.

Dat is een tijd geleden dat we deze gedraaid hebben, zeg. BZN. Ja. Mexican Night.

0: is de muziek.
1: Het is de muziek die het hem doet.
0: Die het hem doet. Dit is Peter Wilkens.
2: You've painted up your lips and rolled and curled

0: God's sakes, turn around.
1: Een echte golden oldie. Uit het jaar 1969 draaide ik er een van Kenny Rogers. Heb je net ingeschakeld? Gezellig, hè? Ja, je luistert naar het programma. Een goeiemorgen met Peter. Muziek van de jaren 60 tot nu toe. En dat kan allemaal hier bij Station, waar het muziek in zit. Letterlijk en figuurlijk. Dag in, dag uit. En dat is speciaal voor jou.

En wat zingen ze dan? Inderdaad, dat was de titel van de plaat. Ja. Nou jongens, toch maar tijd voor iets anders. Roxette. The Look.

Love Us All Around. En ik nam je mee naar het jaar 1967. Dat is alweer een tijd geleden, zeg. Zoey.

0: Gewacht op jou.
1: Op jou heb ik gewacht, de Puma's en de Sneller. Ja, leuke plaat trouwens. Maar wachten. Sandy Coast, Summer Twain.

En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Sandy Coast. Ja, Summer Twain. Dat is een tijd geleden dat ik deze plaat gedraaid heb, zeg. Ja, ik zag hem. Ik denk bij mij, weet je wat? We gaan nog gewoon even draaien. Waarom ook niet? Af en toe wat anders. Kan geen kwaad. Marianne Rosenberg. Ja. Yeah. En wat zingt ze eigenlijk ook weer?

0: the Netherlands to the world.
1: Peter Wilkens.
2: En dat allemaal dankzij internet. Ja, zo werkt dat, hè. Ben je overal te beluisteren. Zo, beste luisteraars, kijk ik even naar de klok. Helaas, het is weer voorbij. Je kon 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. Maak er een leuke dag van. En als je moet werken, doe even lekker rustig aan, hè, als het mogelijk is. Ik ga een bak koffie inschenken. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Ik ga eruit met een oudje van Shirley & Company.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: is dan God, een schitterende song uit 1998. En volgens mij hebben ze het nooit meer kunnen overtreffen. Wat over Volumia en Hou Me Vast. Welkom allemaal en dit in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Moltaar.
1: Het beste hoor je hier. De Nooit Vervelende Hits. Met Bart Moltaar.

Moet hij toch een heel klein beetje met me eens zijn, wat klinkeren ze toch lekker hoor, de tijdloze classics uit de jaren 80. Wij gingen terug in de tijd naar 1983 met een van zijn grootste hits, had over niemand minder dan Billy Joel en Uptown Girl, dat de top 5 hit veroverde. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits, mijn naam is Bart Motaar en wij blijven spartelen in de jaren 80. 1989 voor Phil Collins, herinnert u zich deze nog, wat een parel, Another Day in Paradise.

Drie broers, Chris, Patrick en Alex Gibson, drietal werd geboren op het Caribische eiland Martinique en de groep scoorde eigenlijk wel met disco en salsa muziek. Het laatste album van deze formatie werd uitgebracht in 2005 en noemde Blue Island. Dit zijn de nooit vervelende hits en we gaan luisteren naar Miss Montreal en we gaan simpelweg schuilen.

Deze formatie werd opgericht in 1970 te Londen door gitarist Brian May, zanger Freddie Mercury en natuurlijk ook de drummer Roger Taylor. De grootste doorbraak kwam er in 1974 met de single Killer Queen. En in 1991 overleed Freddie Mercury aan een slepende ziekte. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd naar een van de gewezen nummer 1 hits uit de collectie van 1984, Queen en I Want to Break Free. Bart Motar.

Het begon allemaal in 1977 en tot op heden nog altijd tijdloos om naar te luisteren of te beluisteren. Deze klassieker dateerde uit 1979 en behaalde een top 10 in onze hitlijsten. U luisterde naar Toto en Hold the Line.

0: puur jeugdsentiment dat we haalden uit de kelder van 1984 hier in de Nooit Vervelendheidse met Bart Motaar. We draaiden Marja Wilder en Break My Stride.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De Nooit Vervelende Hits met Bart Motaar.

David Robert Jones, of beter gekend als David Bowie, zag het levenslicht en dit op 8 januari 1947. Bowie werd eigenlijk bekend met wereldhits zoals Changes, Iggy Stardust en natuurlijk ook China Girl. En wat mij eigenlijk het meest is bijgebleven, This Is Not America eigenlijk. Maar goed, maar u luistert naar Let's Dance dat we terugvonden in 1983 in onze eigen hitparade. En dit hier is Bazaar en Nacht in Amsterdam.

De tijdloze classics sijpelen zomaar weg uit je radiotoestel en worden jou gecatapulteerd in de huiskamer. 1977, wat een kanje, zeg wel, over niemand minder dan de Darts en Daddy Cool. En deze Daddy Cool bracht ons bij het einde van deze aflevering van de Nooit Verveeld. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

0: We kunnen
1: blijven staan op nummer 27 deze week. John Party en Boots Off, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met heel veel nieuwe muziek en op weer een nieuw station. It's right.

0: J.D. Shelburne in Hits from the Heartland. Hij heeft een regional breakout met Backroad Kind of Love. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Zena Classics. Jullie horen Hits from the Heartland elke zondagavond tussen 9 en 11. Hier is Riley Green en Change My Mind.
1: If you showed up, I wouldn't let you in.

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het prille begin van 1996. Nummer 3 Country voor Doug Supernal en Not Enough Hours in the Night. Hits from the Heartland, 2 plaatsen omhoog naar nummer 6. Hier is Ella Langley.

Country Airplay Chart deze week. En hij staat met 3 plaatsen in die lijst. Luke Combs. We komen hem in de 2e uur nog een keer tegen. Dit was Be By You. Hits from the Heartland. Hier is Kane Brown en Woman.

Nummer 1 country airplay voor All the Minion uit 2018, een Hotel Key. En de recente oldies komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik. Dit is de Mighty Roadroller van vorige week. Max McNown en Steve.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Ze komt uit Jackson in de staat Mississippi en bracht haar eerste single uit toen ze 13 was. Ze heeft meegewerkt aan de filmmuziek van Con Air, Coyote Ugly en Legally Blonde 2. In Nederland kwam haar doorbraak in 1999 toen ze een top 5 hit had. In 2000 stond ze zelfs op de eerste plaats in de Lage Landen. Ondanks de knipoog naar de popmuziek van de laatste jaren lijkt ze nu toch weer meer de country kant op te gaan.
0: Deze week Spotlight on...
1: LeAnn Rimes.

0: Zack John King en Get Your Drink In. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En het stikt van de primeurs ook het 2 uur. We gaan de 2 uur uit met Tucker Wetmore en Brunette.
1: Who knows I got a time. And there's a few in here now. Well, I learned my lesson too many times. Blows like you put me.

Hallo en welkom terug. Dit is de tweede uur Hits from the Heartland. Met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. En het sterf van de primeurs. Ook in de tweede uur. We gaan de tweede uur van start met Josh Ross.

Braak zingen voor Carson Beyer en de plaat heet Something That I Need. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel, de openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.

Hij komt uit Zelfbommel, zijn naam is Patrick van Zandwijk, maar beter bekend onder de artiestennaam Tescat, Dutch Americana, deze week in de Dutch Barn en het heette Out of My Mind. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Hier is John Morgan en Kid Myself.

dachten een tijdje dat Dry Spell de nieuwe single zou worden voor Kacey Musgraves, maar blijkbaar was de tekst toch een beetje te veel van het goede. Dit is de nieuwe single Loneliest Girl for the first time on Dutch radio. It's from the heartland, the best in new country. Turn this truck around op nummer 8. Hier is Jordan Davis. It's time.

Hij brak door met de hit House Again. Het is de nieuwe single van Hudson Westbrook en Paint It You Pretty. Vorige week voor de first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote stijgers. Het is de nieuwe single van Megan Maroney en Madison. Hey.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Dylan Scott met What He'll Never Have eruit is. Nieuwe de top 10 van 12 naar 10. Beautiful Things, Megan Maroney. En Josh Ross gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Hate How You Look. Vorige week 9, deze week 8. Ook een plaats de goede richting op. Jordan Davis met Turn This Track Around. En 7 is een zittenblijver, Change My Mind en Riley Green. Vorige week 8, deze week 6, 2 plaatsen omhoog. Be Her, Ella Langley. En vorige week 2, deze week 5, 3 plaatsen gezakt. Days Like These en Luke Combs. 4 blijft 4. Cody Johnson met The Fall. En Brunette van Tucker Wetmore stijgt 2 plaatsen van 5 naar 3. Vorige week 3, deze week 2. Choosing Texas en Ella Langley. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de 16e week en de 4e week op nummer 1, Luke Combs en Sleepless in a Hotel Room.

Nou, ik denk dat de zomerhit, de country zomerhit van dit jaar, met deze wel bekend is. De nieuwe single van Ella Langley samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Niet alleen voor de first time on Dutch radio, maar deze week ook de hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de country chart. Hij komt binnen op nummer 19 deze week. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is Low Cash and Wrong Hearts.

Ian Maansink en zijn splinternieuwe single heet Love is Blind. And there you have him, jouw hits from the heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met Luke Bryan en Most People Are Good. Groetjes, hoi!

0: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Let op! Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Van middag op nummer 40, een man die voornamelijk bekend werd door zijn composities voor films en televisieseries. Zijn singlecarrière bleef beperkt tot een one-hit wonder. Dat was dit plaatje. Hij staat vandaag exact 6 weken genoteerd. Je hoorde Richard Mayhill.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: It takes two to tango. Na vandaag is het afgelopen voor Richard in de Nederlandse top 40. Vrienden en vriendinnen van de hits. Vrienden en vriendinnen van de top 40. Een hele bijzonder goede zaterdagmiddag. We zijn inmiddels 6 minuten onderweg. Dit is de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Elke zaterdag hier op jouw favoriete radiostation. 3 uur lang. Een nieuwe oude top 40. Vanmiddag nemen we je mee terug naar de 14e jaargang nummer 19. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Verderop in de show aandacht voor de statistieken. Voorlopig laten we eventjes de muziek spreken. Dat betekent dat we toegekomen zijn aan nummer 39. Dat plaatje stond vorige week nog op 22. Hier zijn Earth, Wind and Fire.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur de legendarische nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.

alarmschijf Earth, Wind and Fire. Vandaag staan ze direct zak 12 weken in. En ze zakken van 22 naar 39. Volgende week is het afgelopen voor jaar Fantasy. Twaalf weken trouwens ook voor de nummer 38. Dat was een voormalig nummer 1 hit.

Allewel, de dames Pussycat en Jacquewel. Vorige week nog 28, nu gezakt naar 37. Same old song. Ze staan er vanmiddag exact 9 weken in.

Je bent al een minuut of 17 onderweg en deze nationale zaterdagmiddag gebeurt er dus in het kader van hoe lunchen de vrienden en vriendinnen van de hits. Krijgen we een berichtje van Karel. Karel is vrachtwagenchauffeur, die staat op dit moment aan de kant bij een tankstation en luncht met een bamihapje en een gehaktstaaf. Eet smakelijk, Karel. Wij doen gezellig met je mee. Wij hebben hier een broodje ham en een broodje kaas, een bakje koffie. En de komende drie uur zijn we verzekerd van de hits van 13 mei 1978. Dit is de Nederlandse top 40 in de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. De komende drie uur gaan hier voorbij komen 14 stijgers, 14 dalers, 6 stationair genoteerde platen en 6 nieuwe platen. Allereerst de nieuwe binnenkomer komen we straks tegen op nummer 32. Zover is nog niet. Eerst zijn we aanbeland bij nummer 36. Dat plaatje stond vorige week nog op 32. Het is een compositie en een productie van Barry Gibb van de Bee Gees. Hier is Samantha Sang en Emotions.

van de broertjes Gibb van de Bee Gees. Maar Barry werd natuurlijk ook bekend door zijn duetten met van die hele fraaie mooie zangeressen. Dit was er zo een van Samantha Sang. En Barry kan het dan niet nalaten om toch een beetje een belangrijke rol op dit jingeltje te spelen. Emotions, vorige week 32, gezakt naar 36 in de vierde week notering. Hier is Joe Bourne, stationair op 35.

Allergrootste succes scoorde hij in 1975. Dat was natuurlijk Paloma Blanca, maar er zou daarna nog een batterij aan hits volgen. Dit was er zo één. In 1978 staat het plaatje 10 weken in de Nederlandse top 40. Het reikt niet hoger dan een 7e plaats. Dat dan weer wel. Vandaag staat hier exact 8 weken in George Baker and zijn selection. Het plaatje zakt van 17 naar nummer 33. Het plaatje heet Rosita. Vrienden en vriendinnen van de hits, welkom bij de Nationale Zaterdagmiddag Gebeurt er Niets. Dit is de enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren. Weet jij nog wat dat waren, grammofoonplaten? Kennen we tegenwoordig helemaal niks meer van. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Heb jij speciale herinneringen aan dat jaar? Laat het me eventjes weten. Peter Vos at hitsopherhaling.eu. Daar kun je je mailtje naartoe sturen. 1978, zo om en nabij die 13 mei, zat ik 1

één week onder de wapenrok van Haar Majesteit in Nijmegen op de Limos kazerne bij de Nederlandse luchtmacht. Goed, we zijn benieuwd naar jouw herinneringen. Peter Vos, het hitsopherhaling.eu. Daar kun je je herinneringen delen. Verder met de Nederlandse top 40. Dan zijn we aanbeland bij nummer 32. En dat is de allereerste nieuwe binnenkomer voor vanmiddag. De Amerikaanse R&B-zangeres Gladys Knight met haar begeleidingsgroep The Pips. Nummer 32, eerste nieuwe binnenkomer. Hier is The One and Only.

0: jaar geleden was hij nog lid van het bandje Vinegar Joe, waar trouwens ook Elkie Broeks deel van uitmaakte. Elkie Broeks die we eerder hoorden vanmiddag in deze Nederlandse top 40. Onze tweede nieuwe binnenkomer vol vanmiddag was het allereerste solo-project voor Robert Palmer, Best of Both Worlds. Het is de nieuwe binnenkomer op nummer 31. Hij zou in 2003 overleden, Robert Palmer. Vanmiddag op nummer 40, vorige week nog 23 in Takes Two to Tango van Richard Myhill. Vorige week 22 en nu gezakt naar 39. Earth, Wind and Fire. 12 weken staan ze erin. Voormalig alarmschijf. Plaatje heet Fantasy. Voormalig nummer 1. Ook 12 weken genoteerd. Blondie en Denise. Vorige week nog 29. Nu gezakt naar 38. En van 28 naar 37. Gezakt 9 weken voor Pussycat en Same Old Song. Samantha Sang met Barry Gibb, Emotions, zakt van 32 naar 36. En de allereerste stationair genoteerde plaat op 35, Joe Bourne en Born to Satisfy. De eerste stijger komen we tegen op nummer 34. Dat plaatje stond vorige week op 38. Dat is die Elkie Broeks, weet je wel, van Binnenger Joe. Plaatje heette Lilac Wine. Vorige week 17, 8 weken genoteerd. George Baker zakt vandaag naar 33. De allereerste nieuwe binnenkomer op 32. The one and only van Gladys Knight and the Pips. Daarnet hoorde je de nummer 31. Best of Both Worlds, Robert Palmer. Dit is de Nederlandse top 40, de enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren. Die top 40 werd uitgezonden op Radio Veronica. We hebben het over 1978, let wel. Op vrijdag op Hilversum 3 van 7 tot 8 uur. Vandaar dat wij ze alle 40 nog een keer herhalen en ze dan ook helemaal voor je draaien. Hier is de nummer
1: 30.

Als er naar de nieuwe binnenkomen vanmiddag is de allereerste stipnotering op nummer 30. Duitse Precious Wilson en haar bandje Eruption. Geproduceerd door niemand minder dan Frank Varian. Party, party. En op 29 de nummer 13 van het Eurovisie Songfestival van 1978.

1978 was natuurlijk het jaar van Grease, maar vooral ook van Saturday Night Fever. Met in beide films natuurlijk John Travolta en in die laatste film muziek van de Bee Gees. Plaatje staat vanmiddag 14 weken genoteerd. Het is een voormalig alarmschijf. Het is ook een voormalige nummer 1 notering in de Nederlandse top 40. De Bee Gees uit Saturday Night Fever. Stayin' Alive zakt van 12 naar 28. Tweede stipnotering op 27. Hier is Kansas in de tweede week notering. Dust in the Wind van 30.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
2: Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: De Nederlandse top 40, de boemerang.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Het plaatje werd dan ook gebruikt door Zees en de Piraat, zo zou je ze wel kunnen noemen in 1978. Radio Mi Amigo, de tune van Radio Mi Amigo, boemerang. En de Tiroler Holzacker Boben, ze staan er vanmiddag 6 weken in en zakken van 21 naar 25. In de 14e jaargang nummer 19, dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Vrienden en vriendinnen van de hits, goedemiddag. En welkom bij uur 2 van de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Elke zaterdag 3 uur lang een nieuwe oude top 40. Zoals gezegd, vandaag nemen we je mee terug naar mei 1978. Het is dat jaar waarin we ook voor het eerst kennis maken met de Engelse Kate Bush. Een beetje extravagante dame met... ze leek wel een beetje op Penny de Jager. Zou ze geïnspireerd zijn geweest door Penny de Jager? Kate Bush, maar ze maakte wel hele fraaie, leuke plaatjes. Ze zakt vandaag van 15 naar 24 in de 10e week notering. Hier is Wuthering Heights.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur... de legendarische Nationale Zaterdagmiddag gebeurt.

0: De Kick Inside, zo heet de langspeelplaat waarop dit werkje verscheen. Staat nog, die langspeelplaat staat nog ergens bij mij op zolder. Kate Bush, Engelse zangeres, ontdekt door David Gilmour van Pink Floyd. Deze titel werd gecomponeerd, geschreven zo'n beetje naar het bekende boek van de zusjes Bronte. Wuthering Heights, 10 weken genoteerd en vandaag gezakt van 15 naar 24. Onze vierde stipnotering is de vijfde nieuwe binnenkomer voor vanmiddag.
1: Je hoort ze allemaal in de top 40.

Een allergrootste hit verschijnt in december van dit jaar. Dat is YMCA. Dit is de allereerste kennismaking met de Village People in de Nederlandse top 40. Vandaag staan ze er 2 weken in. Ze stijgen van 27 naar 22 met Stip. Wist je trouwens dat ze zich vernoemden naar de New Yorkse wijk Greenwich Village. Vandaar de Village People. Zometeen het tweede overzicht voor vanmiddag voor deze Nederlandse top 40. Maar eerst nog even nummer 21. Daar vinden we de Migra's.

0: Kees Peters, ze blijven 8 weken staan in de Nederlandse top 40, maar komen nooit hoger dan deze 21ste plaats. Vandaag nog wel een stipnotering voor het stadje Kufstein. Daar heb ik het jodelen geleerd. Tweede overzicht voor vanmiddag op nummer 30. Nieuwe binnenkomer voor Eruption met Precious Wilson als zangeres. Party, party. Van 31 naar 29 gestegen Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Gecomponeerd door Eddie Owens Harmony met Tis OK. En onze nummer 28, die staat er exact 14 weken in. Het is daarmee trouwens niet de langst genoteerde plaat in deze Nederlandse top 40. Die staat er 20 weken in, maar daarvoor moet je even wachten tot het laatste uur van deze nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Want daar gaan we hem voor je draaien. Nummer 28 dus, 14 weken genoteerd. Voormalig nummer 1 en voormalig alarmschijf ook voor de Bee Gees en Stayin' Alive. En van 30 naar 27 met stip gestegen Kansas and Dust in the Wind. Stargard, die hoorde je nog voor het nieuws met Which Way Is Up. Dat was ook een nieuwe binnenkomer op 26. En van 21 naar 25 gezakt Boomerang en de Tiroler Holzacher Boomen. Wuthering Heights van Kate Bush staat er vanmiddag 10 weken in. Ze zakt van 15 naar 24. Een nieuwe binnenkomer op 23 ook voor Gitti und Erika Heidi. Ik realiseer me nu, het Duitse Oostenrijk gehalte in deze Nederlandse top 40 is toch wel erg hoog. Ja toch. Van 27 naar 22 stegen in de tweede week notering The Village People en In Hollywood. En op 21, vorige week nog 24, De Migra's en Het Stadje Kufstein. Inmiddels bijna 23 minuten onderweg in uur 2 van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. En dit is de...
1: Nummer 20.

allergrootste hit scoorde ze in de zomer van 1977. Dat was California. Dit is daar de opvolger van. Het plaatje staat deze week stationair genoteerd op nummer 20. En het zal ook nooit hoger reiken in de Nederlandse top 40. Highlight hoorde je en one and one and one stationair. Op nummer 20, vorige week 14 en nu gezakt naar 19. Hier is Mistral met Robbie van Leeuwen.

vanmiddag hebben we 6 nieuwe binnenkomers. Dat betekent dat we ook 6 plaatjes niet meer tegenkomen. Vorige week nog genoteerd. En vandaag niet meer vertegenwoordigd in de Nederlandse top 40. Na 6 weken is het Exit voor Genesis en Follow You, Follow Me. 6 weken ook voor Vlaamse Mieke en Charlie Chaplin en Jonah Louis. Ook die stond 6 weken genoteerd. Vanmiddag komen we hem niet meer tegen met Come Away. De Tramps hielden het 9 weken uit in de Nederlandse top 40. New York City hoor je ook niet meer hier vanmiddag, deze 3 uurtjes. En ook Saskia en Serge zul je niet tegenkomen. Die bleven er slechts 3 weken in met The Battle of Sally Ann. Donna Linton dan tot slot. Die verbleef 6 weken in de Nederlandse top 40 met de tune van Charlie's Angels. Zes oude platen, 6 nieuwe platen. 5 daarvan hebben we al gedraaid voor je. We zijn inmiddels aanbeland bij de nummer 18. Dat is de allerhoogste nieuwe binnenkomer voor vandaag. Het is de winnaar van het Eurovisie Songfestival 1978 uit Israël, Ishar Cohen en Alphabetta. En het is deze week

veel voor, maar het is een gezellig plaatje. Het is de alarmschijf van vorige week en onze allerhoogste nieuwe binnenkomer voor deze week op nummer 18. Ishar Cohen en Alpha Beta, winnaars van het Eurovisie Songfestival 1978. Abba Nibi. Op nummer 17 zit notering voor Oostenrijkse Gila. Plaatje dat in januari 68 voor het eerst in de top 40 stond in de uitvoering van American Breed.

1978, ze stonden nog een beetje aan het begin van hun carrière en die kenmerkte zich door oude Nederlandstalige traditionals opnieuw op de plaat gezet. Oh, Heide Roosje is daar ook een voorbeeld van. 4 weken staan ze erin, de Volendamse havenzangers. Ze stijgen van 19 naar 16 en dat betekent de stipnotering voor Oh, Heide Roosje. Dit is de 14e jaargang nummer 19, de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Te volgen wat statistieken, die ga ik je nu melden. In deze 3 uur vanmiddag 14 stijgers, 14 dalers, 6 stationair genoteerde platen, 6 nieuwe platen. Die hebben we inmiddels allemaal al gehaald. De hoogste hoorde je daar straks op nummer 18. De langst genoteerde plaat vandaag, die staat er 20 weken in. Dat plaatje komen we tegen in het laatste uur. Sterker nog, ik denk zo'n beetje in het laatste kwartier van deze nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. We hebben 8 alarmschijven voor je, de hoogste straks op nummer 1. En verder hebben we 3 voormalige nummer 1 noteringen. We zijn nog steeds benieuwd naar jouw belevenissen, naar jouw herinneringen aan het jaar 1978. Heb je al een herinnering van mij, heb ik jou meegedeeld. Ik ging dat jaar in militaire dienst, dat had je toen nog, hè? Dat was zo'n beetje verplicht. En ik moet zeggen, ik heb een fantastische 1,5 jaar meegemaakt bij de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Eerst in Nijmegen, na brand in Blomberg, bij de 3e groep geleidewapens. Maar genoeg daarover. Het is weer tijd.

In de top 100 van 1978 reikt het plaatje tot een 72e plaats. Je hoorde With a Little Luck. Als we die top 100 er eventjes bij nemen. Op nummer 3 in dat jaar 1978, Rivers of Babylon van Boney M. Op 2, Only a Fool van The Mighty Sparrow en Byron Lee en The Dragonairs. En op nummer 1, You're the One That I Want uit die film Grease, John Travolta en Olivia Newton-John. Nou, kan je melden, twee van die plaatjes gaan we nog tegenkomen hier in de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. De Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Inmiddels zijn we aanbeland bij de nummer 35 uit die top 100 van 1978. Hij staat er vandaag 2 weken in en reikt tot een 13e positie, vorige week 25. Hier is Henk Wijkhaart.

0: Free Music Radio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: Volgende week zullen ze binnenkomen in de Nederlandse top 40.
1: Nationale zaterdagmiddaggebeurtenis.
0: Daar blijven ze dan uiteindelijk 8 weken staan. En ze reiken tot een 15e positie met onze alarmschijf van vandaag. De Britse rock'n'roll groep Show Waddy Waddy, gespecialiseerd in het recyclen van oude hits uit de jaren 50. I Wonder Why is vandaag onze alarmschijf. Inmiddels bijna 7 minuten onderweg in het laatste uur van de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. Vrienden en vriendinnen van de hits, vrienden en vriendinnen van de top 40, goedemiddag. Dit laatste uur volgt de ontknoping van de 14e jaargang nummer 19. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. En je weet het, de Nederlandse top 40, de enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de NVGD. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 uit gegevens van handel en industrie. En die gegevens uit handel en industrie die brengen ons nu bij nummer 12. Daar vinden we stipnotering. Plaatje stond vorige week nog op 18. Hier is BZN en Lady Macquarie.
2: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur de legendarische Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis met Peter Vos.
3: Nummer 12.

De Volendamse hitfabriek BZN, Jan en Arnie en Lady Macquarie. Op nummer 11 vinden we ook een Nederlands bandje. Die hadden destijds heel erg goed geluisterd naar ABBA. Het is de Nederlandse groep Champagne. Het bestaat uit Trudy Huiskens, Paulette Bronkhorst, Jan Vredenburg en Bert van der Wiel. Vorige week nog 13, nu gestegen naar 11. Champagne en Light Up My Eyes.

0: Voormalig alarmschijf champagne, je hoorde Light Up My Eyes.
1: Wij luisteren nu naar Peter Vos. De grootste hits met Peter Vos.
0: De ontknoping van de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978 is aanstaande. Je krijgt van mij het derde overzicht en dan beginnen we zometeen aan de top 10. Op 20 stationair 1, 1 en 1 van Highlight. Van 14 naar 19 gezakt Starship 109 van Mistral, bandje van Robbie van Leeuwen. Dat is een alarmschijf trouwens. En een alarmschijf ook voor Ishar Cohen en Alpha Beta. Het is de klapper van de week, de allerhoogste nieuwe binnenkomer. Stipnotering op nummer 18, Abba Nibi. En van 26 naar 17 gestegen Oostenrijkse Gila in een productie van Frank Varian, Bend Me, Shape Me. De havenzangers staan er vandaag 4 weken in. 6 stijgen van 19 naar 16 met O Heide Roosje. En van 7 naar 15 gedaald. You Owe Me, de tune van het televisieprogramma Waldolala met Chef en Oekel. Alhoewel, toen heette die Waldo toch, hè? Ja. Van 8 naar 14 gezakt in de 5e week notering Paul McCartney en zijn Wings with a Little Luck. En op nummer 13 speciaal voor Karel, onze vrachtwagenchauffeur met de vlam in de pijp, Henk Wijngaard. Ook dat is een alarmschijf trouwens. Vorige week 18, nu gezegen naar 12. 2 weken erin, BZN en Lady McCory. En Light Up My Eyes, voormalig alarmschijf, stijgt van 13 naar nummer 11. Dat is net niet voldoende voor een stipnotering voor champagne. Inmiddels zijn we zo'n 16 minuten onderweg in het laatste uur van de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis voor deze week. De Nederlandse top 40, destijds uitgezonden op Radio Veronica, die zonde uit op Hilversum 3 van 7 tot 8 s'avonds op vrijdag. Nou, wij doen er exact 3 uur over vanmiddag hier op jouw favoriete radiostation. Ben je er klaar voor? Wij zijn er ook helemaal klaar voor. Hier zijn de 10 populairste plaatjes van 13 mei 1978. En op nummer 10, een stationair genoteerde plaat, is Rock Me Tune. Die vinden we op nummer 10, ja, zeker. Die man met die gymschoenen, weet je wel, uit het begin van de jaren 70 met zijn plaatje Soldiers Wannabe Heroes. Dit is zo'n beetje het laatste wat we van hem vernemen op singlegebied dan. Rob McCune, 10 stationair, plaatje heet Amor, Amor, Amor.

plotseling een optreden in de vuist van Willem Duis. En dat levert hem een vette nummer 1 notering op in de top 40. Destijds nog Veronica's top 40 met Soldiers Wannabe Heroes. 1972 heeft hij nog, dan ook nog een hitje met Without a Worry in the World. En dan blijft het even stil tot aan mei 1978. Dan is hij terug, maar dan is dit toch ook het laatste wapenfeit. Laatste wapenfeit voor Rod McCune, 5 weken erin en stationair op nummer 10. Amor, amor, amor. Voormalig alarm schrijft nu stationair op nummer 9, 4 weken voor Gary Rafferty. Hier is Baker Street.

0: begin jaren 70 onderdeel van het succesvolle duo Steelers Wheel. Samen met Joe Egan. Maar ook solo staat hij zijn mannetje Jerry Rafferty. Vandaag stationair genoteerd op nummer 9. Het is een voormalig alarmschrijfster. Hij staat er 4 weken in met het plaatje Baker Street.
1: Peter Vos.
2: Nummer 9.

0: vandaag in de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. De Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. Hoe zag nou onze top 3 er vorige week uit in die top 40 van 6 mei 1978? Op 3 Argentina van Conquistador. 2 Only a Fool van The Mighty Sparrow en Byron Lee. En op nummer 1 Rivers of Babylon van Boney M. Mijn redactie schrijft hier op het papiertje: we hebben deze week een andere top 3. Nou, dat dacht ik ook. Want vorige week nog nummer 3 en nu gezakt naar
1: nummer 7.
0: Hier is Conquistador en Argentina.

0: Vandaag productie van Hans van Himmer, Conquistador. Vorige week nog 3, nu gezakt naar 7 met Argentina. Nummer 6 is een stipnotering uit België, is hier Roger Jouret.
1: Nummer 6.

Een paar keer op weg naar een nummer 2 notering in de Nederlandse top 40. Blijft er uiteindelijk 11 weken in staan. En vandaag stijgt hij van 16 naar 6 met een stip. De Belgische novelty- en punkzanger, geboren 24 februari 1958 als Roger Jouret. Wel, zijn producer destijds, Lou De Pijk, beweerde dat hij de plaat had opgenomen als Plastic Bertrand. Je hoorde onze nummer 6, Saplan pour moi. En op nummer 5, vorige week nog 2, Mighty Sparrow en Bye.

0: De zomer van 1969 proefde dit plaatje al even aan de top 40. En toen deed het eigenlijk niet zoveel. Het bleef er 3 weken in en reikte niet hoger dan een 31ste plaats. Nou, in 1978 is dat totaal anders, want het plaatje blijft 27 weken genoteerd en het reikt zelfs tot een 2e plaats. Vandaag is het inmiddels op zijn retour, want het zakt van 2 naar nummer 5. Mighty Sparrow en Byron Lee, het is wel de langst genoteerde plaat vanmiddag. Het staat er 20 weken in, Jordan Only, a Fool.
1: Nummer 4.

0: uit Zuid-Afrika, Cloud en een Substitute. Staan we vanmiddag 5 weken in, zeggen van 5 naar nummer 2. Het is daarmee de allerhoogste stipnotering. Inmiddels zo'n 50 minuten onderweg in het laatste uur van de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis voor vandaag. Dat betekent dat je het laatste overzicht van me krijgt. De nummers 10 tot en met 1. Op 10 deze week Amor, Amor, Amor, stationair, Rob McTune. En op 9 ook zo'n stationair genoteerde plaat. Jerry Rafferty, het is een alarmschijf, voormalig alarmschijf, Baker Street. Stipnotering voor Hot Chocolate, 4 weken erin met Everyone's Winner Babe. Stijgen deze week van 11 naar nummer 8 en van 3 naar 7 gezakt Conquistador Argentina. Van 16 naar 6 Plastieke Bertje met Saplan Pour Moi. Ook dat is een stipnotering. Mighty Sparrow, Byron Lee en de Dragonairs op 5. Vorige week nog 2, Only a Fool. 4 stationair, Come Back My Love van The Darts. En op 3 uit die film Saturday Night Fever woorden ze al eerder in de Nederlandse top 40. De Bee Gees, vorige week nog 6. Het is een stipnotering, Night Fever. En op 2, je hoorde zojuist Cloud, 5 weken erin met Substitute. Je hebt geluisterd naar de 14e jaargang nummer 19. Dit is de Nederlandse top 40 van 13 mei 1978. En je hebt voor mij nog 1 plaatje te goed, dat is de nummer 1. Wij wensen je natuurlijk een prettig weekend. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Dan zijn we er weer met de nieuwe oude top 40. En nu dan nog die nummer 1. Die staat er inmiddels 5 weken in, stationair op nummer 1. Het is ook een voormalig alarmschijf. Er is nog wat bijzonders met het plaatje, want het heeft 2 A-kanten. We gaan ze vanmiddag allebei voor je draaien. We beginnen met de ene en daarna draaien we die andere. Zo doen we dat hier bij de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. De nummer 1, hier is Boney M. en The Rivers of Babylon. Maar eerst natuurlijk Brown Girl in the Ring.
1: Nummer 1.

hoorden nog even Fun Fun van het album Have Fun uit 1984. En het heet Happy Station. Van harte welkom allemaal. Ja, hier is hij weer. Hallo allemaal, leuk dat u erbij bent bij dit radiostation. De hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van het programma Music Power met uw ondergetekende Mark van Dam. 2 uur lang de beste hits van nu en toe. De spotlight en de mix natuurlijk. Blijf luisteren en genieten van de beste hits voor jou. Ja, weer een nieuwe aflevering. Bordevol, een leuke playlist heb ik meegebracht voor jou. Liedjes van vroeger genoeg. Laten we van start gaan. Zo dadelijk, Wuthering Heights, de debuutsingle van de Engelse singer-songwriter Kate Bush. Het nummer is uitgebracht op 20 januari 1978 via EMI Records. Ja. En dat komt ook van de film die wordt er gebruikt, hè? Wuthering Heights, draait in de bioscoop 2026. En dan hoor je dat nummer ook weer al terug. Veel luisterplezier met Music Power, zo dadelijk Kate Bush.

Summer, een single van Falco. Uit december 81. De muziek werd geschreven door zijn producer Robert Ponger. En de tekst kwam van Falco zelf. Op de bekant van dit nummer staat Helden van Heute. Dat was Falco. En voor de mensen die pas inschakelen, van harte welkom. Dit is Music Powers. Met de allerbeste hits van jou. Dan nu op je radio. Kim Min-ji, beter bekend onder haar artiestennaam Peggy Goo. Een Zuid-Koreaans DJ, singer-songwriter en muziekproducent. Gevestigd in Berlijn. In 2023 brak ze door met dit nummer. Na na na.

Het gaat allemaal om het geld. Rekeningen betalen, geld tekort hebben, naar Vegas gaan gokken. Dat was ABBA met die grote hit uit 1976.

maar door, lekkere dingen kopen. Money, money, money. Jawel, dit was Amma natuurlijk. Nu wat filmmuziek uit. De nieuwe The Devil Wears Prada 6. Nee, 2. Haha, grapje. Hier is Jana Spiro met Material Lover.

de tijd in Nederland. Kent u ze nog? Jawel. Dit was uit 1980. The Drunken Sailor. En zo dadelijk laat ik BTS op je los met Swim.

0: gaat de goede kant op. Ja. Wat zeg je?
1: This is music power.
0: Ja.
1: Time for the spotlight. On your favorite
0: radio station. Inderdaad. De hoogste tijd voor ons wekelijks thema in deel 1 van dit radioprogramma. De spotlight. Ja, wie zal er deze week in de spotlight staan? Je gaat het meteen weten. In de spotlight, deze week. We gaan naar Nederland. De Dolly Dotjes, ja, ze hebben heel wat hits gescoord, dus geen uitleg.

dat was het antwoord deze week. De spotlight hier op Music Powers. Uit Nederland, de Dolly Dutchers. Hoeveel hits dat die hebben gescoord, ik weet het niet. Ik heb een heel archief van hen liggen, dus kom je regelmatig terug in dit radioprogramma. De spotlight, de Dolly Dutchers. We begonnen met Heladiladilo en deze knaller van een hit. Love me just a little bit more, I'm totally hooked on you. Zo dadelijk op je radio, Prospa en Clooney.

tijd uit de jaren 70. 1977, Yes Sir, I Can Boogie. Het Spaanse disco duo Baccara. Het was de eerste single van hun debuutstudioalbum Baccara. Leuke plaatwijntjes. Ja. Van harte welkom. Dit is Music Power deel 1. Bijna aan het einde, maar nog enkele tracks te draaien natuurlijk. Laten we even naar België gaan. Naar Aaron Bommaert. Je kent hem wel uit familie. De tv-serie, Belgische serie. Of natuurlijk als presentator van 10 al te zien langs de Belgische kust. Hij heeft enkele hits uitgebracht. We gaan even zuurstof draaien. Ja, hier is hij.

mission of the

Een nummer uit de jaren 90 hadden we nog niet geduid, nu wel. Alcazar, Crying at the Discotheque. De radioversie, want er zijn verschillende versies op de markt. Dit was het weer, deel 1. Zodra ik ben bij je terug met deel 2 van Music Power. Na de mededelingen en natuurlijk ook de uurwisseling, zo is het. Je krijgt van mij nog Camille met Oostenden. En Sharon Red, daar gaan we nu mee starten met

Luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio. Ben jij er klaar voor? De beste muziek hoor je gegeven.

En daar zijn we weer met deel 2 van Music Power. Je hoorde Don't Stop the Music, een nummer opgenomen door de Barbadiaanse zangeres Rihanna. Van hun derde album Good Girl, Gone Bad, uit 2007. En het werd een hele grote hit.

Het vervolg van deel 1 natuurlijk. Met deze keer ook natuurlijk hele leuke muziek in deel 2. En een mix. Dat gaan we ook draaien, maar dat is voor strekjes. Want zover zijn wij nog niet. We gaan even andere leuke platen draaien, zoals deze. Boom boom, makkelijk. Boom boom. Ja, er hoort ook een hele leuke video bij. Dit is Was Not Was en Walk the Dinosaur.

Dat was Diep Terug in de Tijd met Middle of the Road. Het nummer heet Sacramento. De allerbeste is krijgen hier te horen. Met allemaal in Music Power. Je zit in deel 2, sterkjes ook nog gemixt. En dat is voor later natuurlijk. Leuk dat je luistert, want we hebben de beste hits voor jou uitgekozen. Het is ook in deel 2 een hele leuke playlist. Glenn Medeiros komt er nu aan met Nothing's Gonna Change My Love For You.

kennen hem natuurlijk van andere hits zoals Opzij, Opzij. Dan gaat het maar door. Herman van Veen op je radio met Hilversum 3. Maar iedereen zijn eigen stem. Straks gaan we ook de mix draaien voor de fans. Op elke stijl. Maar eerst nog andere lekkere goede muziek natuurlijk op jouw radio.

Day, nummer van The Kids uit 74. Aan de stroom van de hits kwamen voor de kids ook dat jaar nog geen eind. Ze bleven maar komen. En dit was er eentje van natuurlijk. Laten we nog geen nummer gaan draaien eerder we doen aan de mix. Dus lekker gezellig, zet de volume alvast met wat herders. Die komt er zo dadelijk aan. Eerst gaan we terug in de tijd. Enkele jaren dan wel. Met het nummer van de Australische zangeres Tones and I. Kent u Dance Monkey nog? Hij komt eraan.

Het was een hele grote hit in 2019 voor Tones and I met deze Dance Monkey. En ze komt uit Australië. Ja, daar is het altijd goed weer, hè? Leuk dat je luistert naar deel 2 van dit radioprogramma. Mijn naam is Mark van Dam. En je hoort de allerbeste hits. Dankjewel. Ziezo, luisteraars. Daar zijn we weer. Deel 2. Het thema dat we doen, dat is meestal een mix draaien. Dat gaan we ook zo dadelijk doen. En het is iedere keer wel een andere mix of remix dat je te horen krijgt in dit radioprogramma. Dus altijd verrassend. Ik heb gekozen deze week voor een mix van de jaren 60. Dat is weer al een tijdje geleden. 60s mixies. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.

Iedere week maar weer een andere mix. Deze keer zaten we in de jaren 60. En volgende week kan dat 80 of 90 zijn. Maar als je een voorkeur hebt, je mag me altijd mailen. markverdam@telenet.be. Mark is met een C. markverdam@telenet.be voor al je suggesties voor het programma natuurlijk. Altijd welkom. Nee, dat was hier helemaal de mix. Volgende week weer een andere. Nu gaan we naar Nederland. Naar Connie van den Bos. En drie zomers lang gevolgd door Samantha Fox. I'm only wanna be with you. Omdat ik weer...

Madonna's Samantha Fox. I'm Only Wanna Be With You. Leuk dat je luistert naar Music Power, deel 2. Lekkere tracks nog. We zijn nog niet aan het einde, want we gaan ook weer terug in de tijd. Dit is Ace of Base met Happy Nation.

Radio. En dat allemaal in Music Power met Mark en Balam. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van de muziek en de samenstelling van de lijst. Volgende week ben ik weer terug bij jou met een nieuwe aflevering. Ik wens je veel luisterplezier met de collega's soldaten die nog gaan komen. Maak er nog een leuke dag van. En je krijgt van mij nog twee nummers. We beginnen met The Partridge Family. I Think I Love You. Dat is een nummer van Tony Romeo, geschreven als debuutsingle voor de fictieve muzikale tv-familie, The Partridge Family. Het werd uitgebracht in augustus 1970. En daarachter die hele grote hit van Mars, Pump Up the Volume. Bedankt voor het luisteren.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Een heel hartelijk welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met...

0: de starttrack vandaag van Simply Red. En direct daarachteraan, recent 2026, Ryan Marlowe.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij dit radioprogramma wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com. En de titel meekreeg De Connectie tussen muziekgeneraties. Mijn naam is De Ruiter en we hebben een uur vol met muziekitems en wetenswaardigheden. Twee keer muziek die je kan verstaan. Twee keer een dance classic en op de helft van het programma gaan we op zoek naar de connectie in de titels van de muziek. En ergens aan het eind van het programma vieren we oud en nieuw met je in een cover en origineel. Blijf erbij, wees welkom.
1: Welkom. De connectie tussen muziek.

legendarische songs uit de jaren 80. Ook dan zit je hier goed. In de connectie is René Vroeger en daarna Shalamar. Connectie Music History. Jammer dat we een remake van Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger te pakken hadden. Want daarin hoor je hem in de latere jaren, in het begin van zijn carrière, zong die straight. Zong die gewoon zoals het is. Met een goed Engels verwoording, laat ik het zo zeggen. Later ging hij wat mij betreft wat overdrijven. Ik ben hier geen jury hoor. Neem me niet kwalijk. Maar ik vind dat wel jammer, want René Vroeger heeft gewoon een goede stem. En als hij gewoon straight Engels zingt, dan klinkt het ook best lekker. Daarna hoorde je Shalamar en Make That Move. Een van hun hits, je kent er nog meer natuurlijk. De grootste hits waren Take That, Do The Bank. Maar vooral The Second Time Around. En I Can Make You Feel Good. Ze bestonden al in 1977. Toen zijn ze opgericht. En een van de leden werd door Michael Jackson gevraagd om mee te doen aan zijn video's Bad and Smooth Criminal van het album uit 1987. Omdat hij zo fan was van de dance moves van Shalamar.

waarom ook niet, in 2026. Paul McCartney en Ringo Starr. Je zou het bijna een halve nieuwe single van de Beatles kunnen noemen. Maar dat mag natuurlijk niet. Het staat op het album The Boys of Dungeon Lee van Paul McCartney. En het is de tweede single die van dat album afkomt. Uiteraard genoteerd in de Connectie collectie. Want daar staan artiesten die al meer dan 25 jaar nieuwe muziek maken of nog steeds optreden. Het nummer ontstond al in 2024 toen Ringo Starr een jam sessie had. En er stond een drumstel in zijn studio. Hij speelde daar gitaar en hij jamde wat. En hij wilde het op zijn eigen album Long Long Road zetten. Maar Paul McCartney die kreeg het te horen op een of andere manier. En nadat hij die drumpartij van Ringo Starr had gehoord, dacht hij, wow, dit is echt goed. Daar moeten we wat mee. En hij hoopte dat Ringo Starr de cirkel rond wilde maken en samen met hem dit nummer wilde opnemen. En dat gebeurde. Ze zingen om de beurt een regel. Dat is nog nooit gebeurd in het hele Beatles verleden. Dus dat is uniek. En Paul McCartney die beschrijft het liefst als volgt. Hoewel de plek waar we woonden een beetje ruig was, was het toch ons thuis. Op de achtergrond hoor je trouwens in de zang Chrissie Hynde en Charlene Spittery. How did

0: keer de Glamorous Life van Lady Gaga en van Sheila E. En daarmee maakten we meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Daarvoor hoorde je trouwens Fever Dream en Alex Warren, een dikke nummer 1 hit in 2026. En de Glamorous Life van Sheila E. dat dateert uit 1984. Het was haar eerste single, haar debuutsingle. Dat komt ook van haar debuutalbum en dan gelijk zo'n wereldwijd hele grote hit. Zou het een beetje geholpen hebben dat het nummer geschreven en gecomponeerd is door Prince. Hij is zelf ook op de plaat te horen als achtergrondzanger. En de ik-figuur in het nummer kijkt met een cynische blik naar het glamoureuze leven in de showbiz. Hoewel ze zich ook realiseert dat dat zonder liefde niet veel is. The Glamorous Life leverde Sheila E. een grote hit op in Amerika, maar ook in het Nederlands taalgebied, in Nederland en in Vlaanderen had ze daar ook een hele grote hit mee. Phil Collins heeft gezegd dat dit nummer van invloed is geweest op de single Invisible Touch van Genesis. En nu je het zegt, denk ik, ja.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.
2: Connectie. Muziek die je kan verstaan.

Ze was ruim 2 decennia afwezig geweest. 20 jaar hadden we niks gehoord van Dusty Springfield. Totdat ze in aanraking kwam met The Pet Shop Boys en ze ineens 2 wereldhits scoorde. De ene heette Nothing Has Been Proved en de andere die heette In Private. En die draaiden we zojuist voor je.

Het is ook echt zo, hè. The music sounds better with you. Omdat jij zit te luisteren, flink wat aandacht. Je hoorde Neil Francis en daarna Stardust in Oud en Nieuw vieren hier in de connectie. Maar waar komt het nou vandaan? Ja. Dit is het origineel. Op de achtergrond, en het zal je verbazen. Het is Donna Summer.

Altijd leuk om even op zoek te gaan in de geschiedenis van de muziek. Want het is een wereld waar je in verstrikt raakt. En waar je nooit meer uitkomt. En ik wil er ook nooit meer uitkomen. Ik wil er altijd in blijven in die wereld van muziek. Want moet je dit nou toch weer horen? Sam Feder en Olivia Dean. Dit is Rain Me.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Voel je van harte welkom bij dit radio- en online programma Boordevol met.

0: Chainsmokers en Kraak en Smaak.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio en online programma wat je ook kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Wij starten dus met twee van onze favoriete bands die mogen graag te gast zijn in dit programma. Je hoorde Kraak en Smaak en Squeeze Me en daarna Love is Kind en de Chainsmokers. Dat is wel te hopen dat jij ook zo de liefde ervaart als vriendelijk. Want als dat niet zo is, ja, dan klopt er iets niet. Dan moet je daar eens over nadenken, over de liefde. En of je wel met de liefde van je leven bent. Ja, en als je gewoon alleen leeft, kan je het ook heel leuk hebben met jezelf. En dan ben je in ieder geval vriendelijk voor jezelf. Wat doen we nog meer in dit programma? Wat kan je verwachten? We hebben twee dance classics voor je. We hebben ook twee keer muziek die je kan verstaan. Eén keer heel recent en een andere Nederlandstalige popklassieker. We gaan op de helft van het programma op zoek naar de overeenkomsten in de titel van de muziek en maken daarmee meteen een connectie tussen muziekgeneraties. Dat doen wij het hele programma door, maar speciaal nog een keer bijna aan het eind van het programma. Want dan gaan wij oud en nieuw met je vieren. En dat is altijd een feestje, dat weet je.
1: Welkom. De connectie tussen muziekgeneraties.
2: Muziek die je kan verstaan.

0: twee klassiekers uit de popgeschiedenis. Taylor and the Scene. En iedereen is van de wereld. En direct daarachteraan de dance classic van Jimmy Bohorn. Je hoorde Spank.
1: Hier doseren we in de muziekhistorie.
0: Want dat heeft het nummer zeker van Jimmy Bohorn. Trouwens, alle muziek van Jimmy Bohorn. Deze Amerikaan die in 1978 een eerste hitsucces had met de single Dance Across the Floor. Geproduceerd door Harry Wayne Casey. Oftewel Casey. Ja, inderdaad. Van de Sunshine Band. Met tevens in 1978 werd Let Me Be Your Lover uitgebracht. Waarvan samples in 1992 de basis vormden voor Connected van de Stereo MC's. En in 1979 bracht hij You Get Me Hot en Spank uit. En Spank is later gebruikt door Ulsonate voor Release the Pressure. Een sample van zijn single Dance Across the Floor werd in 2007 gebruikt door CeeLo Green en Christina Aguilera voor hun single Nasty. En ook werd de hit gebruikt bij de film Cidade de Deux. Horns laatste single was de discoplaat Is It In? En dat was in 1980.

Stay tuned. Als je dit niks vond, is deze echt wat voor jou. Tijdloos, eindeloos. De Connectie. De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

zit een zanger in die al meer dan 25 jaar live muziek maakt of nog steeds nieuwe muziek maakt. In dit geval was het nieuwe muziek en we hebben het over Lenny Gravitz. Jazeker, die draaiden wij in de Connectie-collectie omdat wij hier een collectie hebben van artiesten die al meer dan 25 jaar in de popmuziek actief zijn. En deze Lenny Gravitz die maakte met Dwayne dit nummer Highway Robbery. En je kent hem natuurlijk, hij was ooit getrouwd met Lisa Bonet. Die speelde de dochter van Bill Cosby in The Cosby Show. En Lenny zit best wel bijzonder in elkaar. Hij heeft namelijk een Oekraïns-Joodse vader en een Afro-Amerikaans-West-Indische moeder. En daardoor krijg je dus een kind als Lenny. Hij is geïnspireerd door de muziek uit de jaren 70 en 60. Hij is vooral fan van Jimi Hendrix, soul en funk. Hij kreeg in 88 zijn eerste contract de Virgin aangeboden. En een jaar later kwam zijn eerste album uit. En dat heette Let Love Rule.

0: Wij vonden weer de connectie in de muziek. En maakte tevens de connectie tussen muziekgeneraties. Want je hoorde Madonna, die centraal stond in deze twee nummers. Je hoorde haar niet letterlijk, maar wel door Nama Senda. En daarna Robbie Williams, jazeker, in de remix van Chris Manus. De vocal remix. Een hit die had in 2000. Het niet zo'n hele grote hit geweest, maar wel leuk om even een connectie mee te maken. De Pet Shop Boys verzorgden de muziek. Dat is wat. En het stond op zijn 7e studioalbum Rootbox. Het werd in 2007 uitgebracht. En dus niet in 2000, zoals ik net zei. Dat was Millennium. Oké, daar was ik even mee aan de bar. Het was een internationale single uitgebracht door Crystal Records. En het nummer verwijst naar een gesprek dat Robbie had met zijn ex-vriendin Tania Strecker over de reden die haar ex-vriend Guy Ritchie gaf om haar te verlaten voor de Amerikaanse zangeres Madonna. Daar is ze. Williams had de opname kort na het schrijven aan Madonna laten horen, waarop zij positief reageerde. Muzikaal gezien wordt sinds Madonna geïnspireerd op de single Tour de France van Kraftwerk uit 1983, die je nu ook hoort. De compositie bestaat uit een borrelende elektro-achtergrond, waarover Williams de tekst zingt en zijn fascinatie voor Madonna beschrijft. Het nummer kreeg positieve reacties op de muzikale aspecten en de productie door Pet Shop Boys.
1: De connectie, anderstalig.

0: Soms hoor je muziek van een zanger of een zangeres en dan denk je, of misschien wel helemaal niet. En ga je er gewoon vanuit dat hij nog leeft. Maar je kan ook denken, ja, leeft iemand nog of niet? Dat is onlangs in een tv-programma is aan de orde gekomen, omdat er wel eens mensen voor overleden worden aangenomen terwijl die nog gewoon leven. En waarschijnlijk is het ook andersom met deze zanger Luther Vandross. Is het tot je doorgedrongen dat hij al ontzettend lang geleden is overleden? In 2005. Hij was een Amerikaanse R&B en soulzanger. En gedurende zijn carrière verkocht hij meer dan 25 miljoen albums. En hij won 8 Grammy Awards. Hij werd geboren in New York en begon zijn carrière in de jaren 70 als achtergrondzanger van onder meer David Bowie en Gregory Hines, Roberta Flack, Carly Simon, Donna Summer, Bette Midler, Barbara Streisand. Niet de minste, hij nam in het midden van diezelfde jaren 70 twee LP's op met de band Luther, waar ook het origineel van een Brand New Day uit The Wiz musical op staat. In het begin van de jaren 80 was hij te horen op de eerste LP van de groep Change, Searching and Glow of Love. En zijn eerste grote hit kwam van zijn eerste soloalbum. En deze heette Never Too Much.
1: De hits van altijd. Je hoort ze bij de ruimte.
2: De Connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

0: dan te bedenken dat dit al niet het origineel was, maar een remix. We draaiden Lily Wood en The Prick. Het origineel stamt uit 2010. En deze mix van Robin Schulz uit 2014. En daarvoor draaiden we uit 2026 Giant Cactus. En ook Prayer in C. Ja, het Franse folk pop duo Lily Wood en The Prick. Dat is namelijk haar partner, The Prick. Mocht je denken, wat is dat voor titel van een band? Het werd oorspronkelijk uitgebracht op het album Invincible Friends. En in 2014 werd het dus, zoals gezegd, geremixed. En gebruikte daarvoor de CD, Invincible Friends, als bron. En stelde zijn remix aanvankelijk gratis beschikbaar als download. Tot grote ergernis van de auteursrechthebbende. En dat was Rigram Music. De remix van Robin Schulz stond bovenaan de Franse singlelijst. En buiten Frankrijk bereikte de remix de top van de hitlijsten. Over de hele wereld eigenlijk. De videoclip van Tummer werd geregisseerd door Maxime Rosenbauer. En gefilmd in Berlijn in Duitsland.
1: Connectie. De Connectie TV-tune.
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Ik zeg van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel en we gaan weer lekker twee uurtjes heerlijk op reis met je. We openen trouwens de muzikale tijdreis met Amy MacDonald met haar This Is The Life. En niet anders, uit 2007. Dat heb ik allemaal voor je in het programma. In het eerste uur hoor je onder andere de muziek van Bonnie Tyler, Boston, Lionel Richie en The Pretenders. En deze artiesten hoor je natuurlijk terug in de Rollator-hits, jawel. Uit de Vaderlandse top 40 hoor je een mooie nieuwe binnenkomer. Ja, dan wel van 40 jaar geleden. Geen zorgen, gelijk erachteraan draai ik er weer een uit het heden voor je. De langspeelplaat van de week, maar dan ook van 40 jaar geleden. En deze week is het een EP. We draaien alle drie de nummers trouwens. En de EP is van Genesis. We kijken naar wat er nieuw is uitgekomen. Ik heb een mooi nieuw live album van Terry Gillespie. De Beatles staan er weer bij voor je. En natuurlijk nemen we ook een kijkje in de muziekgeschiedenis voor je deze week. En uiteraard zeg ik bijna, het kringloopalbum van de week staat er weer netjes voor je bij. Genoeg gepraat? Ja, ik zit alweer ruime minuten babbelen. Dus we gaan lekker naar de muziek. We gaan lekker naar de Rollator hits. En we beginnen, je weet het, in de jaren 70. Hier is Bonnie Tyler. En ze is nog steeds Lost in France. Welkom bij de muzikale tijdmachine.
1: ...1976.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1976.

0: You're the Boston met hun rock and roll band en dat komt van hun eerste studioalbum uit 1976 en draagt de titel Open Deur Boston natuurlijk. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week, want deze week in
1: 1994.
0: Oh, dank u wel. Kwam het album Park Life van de Britse formatie Blur op nummer 1 in de Engelse albumlijst. Parklife is het derde studioalbum van de band. Het album zou totaal 2 jaar lang in de LP-lijsten blijven staan. Wereldwijd ging het album ruim 5 miljoen maal over die bekende toonbank, zoals het zo mooi heet. De cover van het album werd door The Royal Mail in Engeland verkozen als classic albumcover. En in januari 2010 werd het ook op een postzegeltje gezet. Op het album staan onder andere de singles End of a Century, Park Life, To the End. Lekker positieve nummers allemaal, jongens. En deze natuurlijk met de titel genaamd Girls and Boys.

0: Seller.
1: Yeah. 1967.

Voor de iets wat jongeren onder ons, 1967 was the summer of love. Vandaar dat de Beatles misschien een beetje zweverig in je oortjes slonken. Lovely Rita was de titel en dat kun je terugvinden op het album, als je nog zweveriger wil worden, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En ik zei het net al, daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1967. Maar we gaan naar het jaar 1977, want we gaan de nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: deze week.
1: Nieuw.
2: Vinden we op
3: nummer 25.
2: Goed. Anita Garbo, nee, niet die originele, met het nummer Miracles. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 20 tot week 25. Zo totaal 6 weken, met als hoogste notering nummer 11. Geen knallen van een hit, nee. Maar blijft wel een lekker nummer. Luister maar.

0: Je hoorde Lucas en Steve met Up Till Dawn on the Movie. En dat staat in de Vaderlandse top 40 van vandaag. Jawel, staat hier wat naast me te stuiteren. Wacht, het is een rollator. Ja, het is alweer tijd voor het tweede rollatorhitsblokje voor vandaag. Pak je de muzikale tijdmachine bij beet. Het ding blijft maar reizen. We gaan van 2017 de jaren 80 in. En je hoort als eerste Lionel Richie. En met hem gaan we gewoon lekker dansen op het plafond. Hey, doe eens gek, jongens.
1: ...1986.

0: taking you back in time to the 80s.
1: ...1986.

0: jaar 1987 hoor je Chrissy Hynde en The Pretenders met het nummer Hey, Don't Get Me Wrong. Kun je terugvinden op het album Get Close, waar ook trouwens de single My Baby op staat.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, we hebben geen langspeelplaat, we hebben geen LP van de week. Nee, we hebben een EP van de week. Maar uiteraard is dat er wel eentje van 40 jaar geleden. De titel is Spot the Pigeon, zoek de duif zou ik zeggen. En de formatie draagt de naam Genesis. De EP bevat 3 nummers en ik zei het al in de opening, we draaien ze lekker alle 3 voor je hier bij de muzikale tijdmachine. De eerste 2, even eerst iets anders. De 3 nummers waren origineel bedoeld voor het 8e studioalbum van Genesis met de titel Wind and Wuthering, wat in 1976 uitkwam. En nu, wat ik net wilde zeggen, in het eerste uur van deze muzikale tijdreis hoor je 2 nummers. De eerste is Match of the Day, gevolgd door inderdaad Pigeons. Hier is Genesis.
2: ...1977.

Je hoorde van het mooie nieuwe album van Terry Gillespie, het nummer Killing Floor. Een mooi nieuw live album dat deze week uitkwam. En ik heb zo in de tweede uur trouwens van de muzikale tijdreis nog een mooi nummer van dit album voor je. Tijd voor het item, het kringloopalbum van de week. En deze week heb ik het album Nursery Rhymes van Jaap Dekker en zijn Boogie Set. Het album kwam uit in 1972, bevat 22 kinderliedjes samengevoegd in 10 nummers. Je raadt het al, 5 aan iedere kant. En wat we gaan doen is, we starten gewoon kant A, het eerste nummer. En we kijken wel hoe ver we komen met de tijd. We beginnen met 3 x 3 = 9, gevolgd door de kop van de kat, die ongetwijfeld jarig is. En dat gele spul met een beetje slagroom erop, hè? Advocaatje inderdaad. Dus ik zeg graag tot het tweede uur van de muzikale tijdmachine. Hier is Jaap Dekker en zijn Boogie Woogie Set.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Je hoorde Mike Post en het thema van de tv-serie genaamd The Rockford Files. Deze Amerikaanse detectieve serie werd uitgezonden tussen 18 september 1900 en 74 tot en met 10 januari 1980. Bestond totaal uit 122 afleveringen en 8 tv-films. En die werden uitgezonden door, in Amerika, jawel, NBC. De hoofdrol werd vertolkt door James Garner. En hij speelde de rol van Jim Rockford. Noah Beerley Jr. En hij vertolkte de vader van Jim, of zal ik maar zeggen, James. Wat heb ik nog meer in dit tweede uurtje van de muzikale tijdmachine voor je? Onder andere de muziek van Tracy Chapman, Gin Blossoms, Daniel Powter en The All American Rejects. En die artiesten die komen natuurlijk langs in de Rollator Hits, waarbij we naar de 90's gaan en uiteraard de nullies. De heren van de Rolling Stones zijn van de partij, zie ik. In de Rest in Peace Record of the Day geven we aandacht aan de Amerikaanse dame uit de discohoek. We draaien nog muziek van die EP van de week, maar dan van 40 jaar geleden. Jawel, van Genesis. De artiesten verjaardagskalender staat er weer bij voor je. Het is een schore zanger die deze week 55 wordt. Ik vertel je zo wie. Tijd voor vinyl, want je weet het, een singeltje uit de kast trekken. Dat doen we elke keer voor je bij de muzikale tijdmachine. Maar nu eerst, ja, want er staat alweer zo'n rollator naast me te springen hier zo. De rollator hits, ze staan weer klaar voor je. We stappen de 90's in. Je hoort Tracy Chapman met haar Give Me One Reason.
1: ...1996.

0: Uit de jaren 90 hoor je van de derde studioalbum van de Amerikaanse band met de naam Gin Blossoms. Het nummer Follow You Down. Van het album kwamen trouwens ook nog de singles Day Job en As Long As It Matters. En daarmee staan we met onze muzikale tijdmachine in het jaar 1996.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 31 december 1948 in Boston, Massachusetts. Overleden 17 mei 2012 aan de gevolgen van longkanker in Naples, Florida. Haar naam, La Donna Adrian Gaines. Je hoort van haar het nummer Last Dance. Donna Summer is 63 jaar geworden.

door de Rolling Stones. Je weet het, vaste gast in dit programma aan de muzikale tijdmachine. Met het nummer I Got The Blues. En dat vind je terug op het album Sticky Fingers.

0: Jawel. Het is weer tijd om aandacht te geven aan de jarigen vandaag. Maar eerst kijk ik naar jou. Wat ben je zelf jarig? Deze week, ergens in deze... Maakt niet uit in welk deel van deze week ben je jarig. Zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd. En wens je nog vele jaren in zeer goede gezondheid. Met ontzettend veel muziek. Hey, maakt mij niet uit waar je het vandaan haalt. Als je er maar lekker naar luistert. Wie zijn er nog meer jarig deze week? Wat dacht je van Kennedy William Gordon? Gordy moet ik zeggen. Hij wordt deze week 53 jaar en je kent hem als Rockwell. Hij is een van de 7 kinderen van Barry Gordy Jr. En die werkte bij, precies, Motown Records. Samen met, heb je hem al door, de Jackson 5. Begrijp je de verbinding ook? Will I Am. Zijn geboortenaam is William James Adams Jr. En deze Amerikaanse rapper blaast deze week 42 kaarsjes uit. Nancy William. Nancy Williams? Nee, Nancy Wilson. Tekst, jongen, tekst. Tekstschrijvers, je moet ze allemaal ontslaan. Deze zangeres van de formatie Heart uit Seattle, jawel. Zij wordt deze week alweer 63 lentes jong. Billy Corgan, de zanger van de Smashing Pumpkins. Hij wordt deze week 50. Adam Levine, hij is de zanger van Maroon 5. En hij wordt deze week 38 lentes jong. En tenslotte Jimmy Vaughan. Jawel, en dat is de broer van, precies, Stevie Ray Vaughan. Hij blaast deze week 66 kaarsjes uit. Tijd voor een jarige die we wat extra in het zonnetje gaan zetten. En voor deze week is het Saranda Maiteri. Zo heet hij trouwens vanaf 2001. Want zijn geboortenaam dat is Terrence Trent Howard. En zijn artiestennaam is Terrence Trent Darby. Ben je er nog bij? Hij wordt in ieder geval 55 jaar. Hij bracht tot nu toe 4 albums en 9 singles uit onder de naam Terrence Trent Darby. En 4 albums onder de naam Saranda Maiteri. Ik weet niet of een naamsverandering een slimme zet was, want onder deze naam hadden de albums geen enkele hitnotering. En het zijn albums die je alleen maar kan downloaden in de hitlijsten. We gaan naar de muziek en draaien het nummer dat 12 weken in de Nederlandse top 40 stond in 1987. En ook tevens zijn enigste nummer 1 hit. Hier is Wishing Well.
1: ...1987.

0: staat er weer een rollator naast me te stuiteren. Ik zie dat er weer voldoende lucht in de bandjes zit, maar doet de fietsbel het? Kijk. Ik bedoel maar, het werkt allemaal. Heerlijk toch? Tijd voor de Rollator Hits. We pakken een beetje die muzikale tijdmachine en verlaten 1987 en gaan richting de nullies, jawel de zeros. We hebben er allemaal wel eens last van. Gewoon a bad day. En Daniel Powter, die heeft er ook wel eens last van. Luister maar.
1: ...2006.

0: taking you back in time to the Zeros.
1: ...2006.

0: hoorde de All American Rejects met het nummer, inderdaad, Move Along. En dit nummer komt uit het tweede studioalbum van de band, dat uitkwam in 2005. De andere twee singles die van dit album kwamen zijn A Dirty A Little A Secret en It Ends Tonight.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, tijd voor de langspeelplaat van de week. Of liever gezegd, de EP van de week. En je hoorde hem in deel 1, hoorde je hem ook al van de muzikale tijdmachine. We draaiden twee nummers van deze EP met de titel Spot the Pigeon van de formatie Genesis. Maar zoals ik in datzelfde eerste uur je al beloofde, er staan drie nummers op. En dit derde nummer, hey, dit draaien we ook lekker voor je. Dus hier is Inside and Out van de formatie Genesis.
2: ...1977.

2017.

folks alive. Now I'm a man, I'm at 21.

0: Je hoorde in het eerste uur ook al een nummer van dit nieuwe live album van Terry Gillespie. Met de titel Homeboy. En je hoorde nu het nummer I'm a Man. De klassieker I'm a Man, moet ik eigenlijk zeggen. Net als het nummer Killing Floor dat je in het eerste uur hoorde. Trouwens origineel van Howling Wolf. En om het verhaal helemaal compleet te maken, I'm a Man is origineel van Bo Diddley.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Jawel, uiteraard met gesloten ogen weer wat uit de platenkast voor je getrokken. Een single natuurlijk, met de titel My Feet Won't Move. En daar gaan we ook direct wat aan veranderen. Ik heb het over de formatie Fruitcake. De single kwam in 1981 uit. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 2 tot week 9, dus totaal 9 weken in 1982, met als hoogste notering nummer 8. Ik zeg mensen, er kan getanst worden.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
2: Ja, nu had ik nog staan. Natuurlijk, het album Nursery Rhymes van Jaap Dekker. Het kringloopalbum van de week. Ik had nog een groen knolland voor je klaarstaan op vinyl, maar kijk eens naar de klok, onverbiddelijk. Weet je wat? Daar starten we dan gewoon volgende week de muzikale tijdreis mee. Maakt niet uit. Lieve mensen, ik neem afscheid van jullie. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. En graag weer tot volgende week voor weer een nieuwe muzikale tijdreis.

Ja, we zijn er weer met Weekendkracht. Welkom en leuk dat je luistert naar Weekendkracht Dance Classics. De eerste die je hoorde was uit 1986, alweer van haar 31ste studioalbum. Aretha, Rock-a-Lot. Ja, en zoals ik al zei, welkom bij Weekendkracht. We gaan je het komende uurtje weer meenemen. De eerste die je hoorde was een mix. De street mix van Aretha Franklin's Rock-a-Lot. We zijn er weer op jouw favoriete station. We gaan verder met het snoepje van de week, zullen we maar zeggen. Niemand minder dan helaas overleden Whitney Houston. En het nummer is Thinking About You.

Ja, je luistert naar de Soul Club. 1987 kwam dit nummer, I Want Your Guy. En je hoort heel veel 12 inchje vandaag. Dat komt omdat heel veel muziek alleen maar 12 inchje is uitgebracht. We gaan naar 1983. We doen dat met soul en funk. En dan gaan we naar een artiest die eigenlijk uit Amsterdam komt. En Henk Braaf heet. Hij noemde zich destijds Spence. Hier is Spence met Get It On.

Bij jou niet minder dan Phyllis Nelson en ik vind je leuk, oftewel I Like You, uit 1985 alweer, opgenomen in 84. En dat allemaal in het land, daar ver aan de overkant van de grote oceaan, dat zich overal mee bemoeit. We gaan verder met de volgende danseres, dat is Val Young. Ja, je weet wel, die dame met die hoogblonde pruik. Ze nam het nummer op in 1984. Het werd uitgebracht in februari 86 pas. Zolang lag het op de plank bij Motown Records allemaal. Val Young en If You Should Be Everybody Lonely.

Ja, en dan moet ik even mijn poptelefoon pakken, want het is een beetje te laat. Ik moet helaas weer al afscheid van jullie gaan nemen. En dat allemaal omdat het uurtje er bijna op zit. We hebben nog een minuutje of 7 over. En daar ga ik jullie natuurlijk niet vermoeien met al mijn geklets. Ik zou zeggen, doe voorzichtig komende week. We zijn er volgende week natuurlijk weer op jouw favoriete radiostation. En welke stations dat zijn, dat kun je bij ons op de Facebookpagina bekijken. Ook is natuurlijk de On Tours cyclus gaat nog steeds verder. Te boeken via de Facebookpagina van Weekendkracht Dance Classics. Je luistert naar Miss Friday en dat allemaal van Spencer Jones in 1986. Van Spencer Jones gaan we naar Howard Johnson. En So Fine. En die komt er 82. Ik zeg Joep, doei de mazzel. En natuurlijk vanuit de studio een Brabantse oudoe.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Roxanne!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dat straks nog het 1982, de musical You've Passed the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fair Week Was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses, maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.
5: Will it?

leuke stemmen, vrienden. Dit is weer Velvet. Mijn naam is Gerard Klaassen en Dijk Loonstra zit tegenover mij in het aquarium achter een ruit. En hij doet alsof hij het heel druk heeft met schuiven en draaien en dat soort dingen. Otis Walker hoorde je, de stem van Otis Walker. En hij heeft een nieuwe plaat uitgeperst. Het album wat ik nu even aan je presenteer. Schitterende. Het is het album Forward. En dit nummer heet Ain't Got You.

0: Ja, mooi is dat, hè? Dan gaan we over naar nog een nieuw, want we hebben nog een nieuw binnengekregen die ik je beslist wil laten horen. En Dirk ook. The Time For Me is dat het nummer van de Bedrock Blues Band. Ja, dit gaat goed. Ik heb de koffie klaargezet, want direct hierna draaien we nog eentje van de Bedrock Blues Band. Time For Me, dit is zo mooi, dit nummer. Hè? Moet je horen.
1: I'm afraid.

Uiteraard gaan we hier volgende week op terugkomen, maar we draaien nog een nummer van dit schitterend gebeuren. De Bedrock Blues Band. Dying Delta Blues is dit. Dying Delta Blues. En ja, dan moet je toch even weer luisteren naar het subtiele. Het subtiele. Heel mooi.

Af en toe dan duiken we in het verleden van ons programma. En dan komen we uit 2016 een prachtige, een schitterende cd tegen. En die heet If It Ain't Broke, Don't Fix It. Dat is een heel goed advies. Dat slaat met name op Engelse motorfietsen. Als het niet kapot is, blijf er verder af. Hè, als hij nog rijdt. Maar als je dan dingen gaat veranderen, dan gaat het niet goed. Maar dit is iets terzijde natuurlijk. Want ik moet even zeggen dat dit nummer komt van Breezy Rodeo. Dus niet Rodeo, maar Rodeo. Schitterend. If it ain't broke, don't fix it. En dat is dan dit. Nee, dat is niet dit nummer. Nee, straks. Maar dit is Desperate Lover. Oh, dit is ook zo prachtig. Mooi, blazen.

En eigenlijk denk ik nou van deze plaat die 10 jaar oud is, van oh, we zouden er toch vaker op terug moeten komen. Want dit is zulke mooie muziek. En in plaats van de titelsong toch bijvoorbeeld draaien de Deer Blues of zo, of de Pickup Blues. Maar dat kun je weer niet maken, zegt Dirk. Want op zo'n Gronings, dat kun je niet maken, jong. Dan gaat er iets anders doen. En dan is, nou, if it ain't broke, don't fix it. En dat is dan dit nummer.

nu we toch bezig zijn in het jaar 2016. Ik zie dat voorbij komen op het scherm. En dan denk ik, hey David Bowie, Black Star. Weet je wat, dat was die Witte Hoes, plaats, een LP. Is die, kun ik die krijgen, Dirk? Kijk, en Dirk die toetst allerlei toetsjes in. En, die, kijk, en dan vraagt hij nou in mijn oortje, wat wil je horen? En dan zeg ik, it is a pity she was a whore. Zou je dat kunnen draaien? Nou kijk, dan moet hij die plaat scherp zetten en zo. En dan krijg je dit.

To the sons of Europe. En dat zijn wij, hè? Yes, we are the sons of Europe. Yes. Goed, dat leuk. Ellen Foley was dat met The Shuttered Palace. Mooi, en ze was dan de laatste in de Zwijmel 3. En daarvoor hoorde je Verre Grignard met Ring Ring, I've Got to Sing. En we zijn geopend met de Four Tops. En If I Was a Carpenter. Ja, wat dan? Goed, dan gaan we nu over, vrienden, tot de nieuwsten die binnen zijn gekomen. De singeltjes waarvan Dijk en ik denken dat zij de voorbode zijn van een nieuw album van de artiest. Welnu, we beginnen met een vrouw. Ik wou...

0: voor jou.
1: Het was Emily Wijker. Ja, een artiest waarvan we niet helemaal precies weten of het wel een album van komt. Want dit is de debut single. En wij vonden dit zo mooi en zo apart. We hebben uiteraard haar biootje erbij gepakt. Om even te kijken wat of het allemaal was. En nou goed, wij vonden dat het verdiend was om deze te draaien. Goed, de volgende die we voor je hebben is Give It Up van de Heartland Roots Band. Dat is ook weer zoiets waarvan je denkt van, ja, maar dit is kwaliteit, mensen. Dat stroomt eraf en het nieuwe album, ja, dat ligt natuurlijk klaar. Dit is Give It Up, liedje heet het.

Oh ja, zoals ik al zei, geroutineerd. De volgende is niet geroutineerd, maar het is heel erg leuk om te draaien. Het is de Classic Illustration met het nummer Come Back to Me.

Classic Illustration. We hebben nog tijd voor één. En dat is Josie Run met She Sings. Ik neem maar vast afscheid voor de eerste uur. Straks zit je terug naar de time check. Josie.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

0: Dit vrienden was Sylvia Smith en zij heeft een nieuwe single. Dat is dan Samen door het leven. En wellicht zit er ook een album voor aan te komen, want Dijk die vond hem uitstekend, dus ik vind het ook prima. In het kader van de ontlasting van overspannen DJ's hebben er sommige artiesten zelf al een intro voor hun nieuwe single gegeven. En in dit geval is dat Red Red van hun nieuwe single In Reverse.
1: Hey everybody, this is Tom Beardsley from Red Red. Here's our latest single, In Reverse. I hope y'all dig it and turn it up loud.

In reverse van Red Red. Jawel, dan heb ik nou van Geyser. Die heeft een nieuw gestuurd aan ons. En dit nummer is getiteld The Lady of Knock. Paloma's Reel staat er. Paloma's Reel. Schitterend.

moderne muziek. Het doet me toch ook denken aan Fairport Convention, Steel Eyes Span en ja, de Albion Country Band, dat soort dingen. Het is iets wat opgepakt wordt door een artiest en dan opnieuw vormgegeven. Ik vind het prachtig en ik vind het moet blijven. Goed, Love the Way You Rock Me. En dat is een opname uit 1978 van een plaat van Alvin Lee. En die heette Let It Rock. En zoals ik al zei, I love the way you rock me.

Ja, Rockin' en Elvin Lee. Mooi, hè? Ik vind het fantastisch om het te draaien nog eens een keer. Maar ook Anthony Neal en The Murder. Ja, dat gaat een album van uitkomen. En de eerste song die wij ervan hebben is The Daughter of Fire. Moet je horen.

0: merkwaardige combinatie, vrienden, van folk en van soort van blues en toch ook een slide guitar. Ik weet het niet. Yesterday is dat, Yesterday Again. En dat is van de Tony Olsen Project. Dat is het tweede single die van de nieuwe album uitkomt.
1: I played in love.

De Tony Olsen Project, Jan. Dan gaan we nu eens luisteren. Dan moet je eigenlijk even achterover gaan zitten naar Mary Ann Kurt. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht en dat is ook weer als voorloper van het album wat ons staat te wachten. En het lied van deze single is Just Take Me Away.

Ja, we hebben zojuist Mary Ann Kurtz, was dit, hè? Is dat toch prachtig, is toch mooi? Ik bedoel, even dan zo in zo'n programma als van dit, waar je te hooi en te gras allerlei muziek te horen krijgt, die ons nieuwsgierig heeft gemaakt en waarvan we dan vinden dat we jou dat moeten laten horen. Zo gaat het. Net als je bij ons in de huiskamer zit en een bakje doet en zo, en dan zeggen van, nou, we hebben net een nieuwe, moet je eens even horen, moet je nou dit eens even horen. Nou, we hadden het over Ton Olsen Project. Maar er is nog een project, dat is de Greg Saylor Project. En dat is de New World View.

0: all living together as one. We should work together as one. We are one. We are people of the world.
1: Gelukkig is het deze keer maar een paar minuten over de helft. Ja, het is tijd voor
2: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3.

0: know better now. Now that we're worlds apart, now as the teardrops start, love's just a broken heart, just one more broken heart.
1: Hey, dat was een kort nummer. Snel even het koffiekopje neerzetten. En dan even kijken. Cilla Black, was dat zo? Diamond Cilla Black. En Your Love Just a Broken Heart. Ze spreekt uit ervaring, vrees ik. En dan Chris Farlow daarvoor met Out of Time. Baby, you're absolute my baby. You're out of time. Dat is zo prachtig. En we zijn van start gegaan met Tin CC. En Sissy en The Dreadlock Holiday. Nou, dat was dan de muziek uit de vorige eeuw. Nu terug naar de onze.
2: Crazy days of summer, I was just a kid.

Russell Kitchen, vrienden. Hij gaat nooit weg zonder zijn oudste dochter mee te nemen. En dat is dan Heather. En ze hebben een plaat gemaakt. Waarschijnlijk is dit dan een soort van opvolger voor een nieuw album. Want het laatste van hem kwam, als ik me goed herinner, in 2023 of 2024 uit. In elk geval was het getiteld van Wherever You Are. Goed, dan gaan we nu over naar Juntos. En dat Juntos die heeft een single gemaakt. En dat is dan in een Nederlandse en in een Friese versie. En uiteraard laten we hier even de Friese versie horen.

Dat was dus Fries, dat is de taal van de buurman. Ik ben de Gronnegar en de Friezen zijn buurlui, nietwaar? En af en toe heb je ook Groningers die praten half Fries. Dat zijn dan de zogenaamde reserve Friezen, but that's another story. We hebben nog één album te gaan en dat is van Susan Murrenty. New South Wales, Australia. Ja, en ook haar platen die komen bij ons terecht. En daar zijn we vreselijk trots op, want dat is toch wel mooi meegenomen. Susan Murrenty, de plaat die ze gemaakt heeft, heet Darkness. Darkness illuminate our light. En de eerste die ik voor je heb is Summer Moon. Dat is een mooi nummer. Het is een prachtige stem, een prachtige muziek.

Yeah, Susan Merenti. New South Wales in Australia. Dat is aan de andere kant van de wereld, hè? Ik bedoel, daar is het nacht nu of zo. Goed, wij hebben nou de CD. En die CD die heet Darkness Illuminates Our Light. Dat is een beetje een vreemde titel. Overigens, over Susan nog even. Ze is ook beeldhouwster en ze is singer-songwriter uiteraard. Maar ze zit ook meer in kunst en zo. En, ze dicht ook mooie liedjes. Vrienden, ik ga vast afscheid van je nemen. En we draaien daarna na de volgende. Dat is Uncrossing Every Star. Ja. Ja, of zie ik dat verkeerd? Nee, Uncrossing. Nee, het is wel echt Uncrossing Every Star van Susan Merenti. Ik ga afscheid van je nemen namens Dirk Loonstra. Muziekmensen, het veel meer omhaken dan die vatagitten die je overal heuren kent. Zo kun je luisteren naar Red Velvet. Tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde radiostation en zelfde gloedvolle presentatie. Tot dan.